0: bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik wil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou.
1: 87 hits.